Yesu azire enemi ibama u onyamie anope wasi danio ayawu no watie azire azire